As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

my bene het mooi fris geword van alleen gereierij. En my meisie, man, sy het joets geword van alleen gevreierij.

0: Want ik denk dat was jaren waar ons men gepraat heeft. Ik moest een plan gemaakt.
1: Meester FM, Nies Hoofdtrekke.
2: En nu Nies Hoofdtrekke met Leiraag het Nieuw Nies. Om 7 die adjunct-minister in die presidentie vraag vir een groter streeksamenwerker oor migratie. Die Amtsklaagkomitee bespreek sy verwijzigingsraamwerk en die aanstelling van getuienisleiers. En die VN-onderzoek beskuldig Israël van volksmoord teen Palestijnse kinders in Gaza. Dit is je Nies Hoofdtrekke, dit Leiraag het tot bij jou Nies om 7 bly ingeskakel.
1: Luister FM, weer.
2: Ik heb rond in jou weather vanmorgen. Geen waarschuwings uit nie. Kan wel vir jou sê, jou minimums en jou maximums. Lenk as volg, Plettenberg, Baas, Bedaar 10 en 16 graden. Mkana, Gramstad 10, 19, Mtata 7,21, Kumani, Queenstown 6, 17. Graaf Renet, Robert Sebukwe 7,19, Kralok en Kuba 6, 18, Borts en Johns 15, 22, Bishu 10, 19, Kukompo West London 14, 21, Jeffreys Bay 14, 20, uit de nacht de spectus bij 11 en 22, graden. En dan wordt Elisabeth bij 12 en 19. Krabbekie nader aan PE, gedeeltelijk bewolk. En vanochtend was het bewolk wees met geïsoleerde reen. Je wind is lig noordwestelijk, van aan maandag tot vaar zuidwestelijk draai en aan oostelijk teen vanavond. Gezet minimum 12, maximum 19 graden Celsius.
1: Luister FM, verkeer.
3: Hi, goeiemorgen span. Op die N2 tussen Jeffreys op pad P-richting by die Van Starens afrit daar 'n trok van die pad af. Dis maar net spectator value en daar is noodpersoneel op die toneel, maar wees maar versigtig. Lekker af, Kornei is op.
2: Dankie Bas Kornei, waardeer het oprecht my Maaikie vir die informatie wat jy vir ons dier gestuur het. 22 minuut net aan die tent van 6 by die Wednesday, 24ste juni. Hoop jylle dag is daarom lekker, is nader aan pijn jy dag. So ja, nee.
4: Dankie toch.
2: Ek pijn nie meer nie, so ek weet nie regtig nie wat om te... Verstaan jy, mens?
4: Ja, maar Jan is sporadies, dan is het lekker. Dan kan jy
2: is dit middel... wat jy arm noem? Sporadies, ek hou daarvan.
4: Is, jy doen die wens, dan moet jy sporadies
2: betaal. Ja, sporadies, ja. Kom ons werk op sporadies. Maar het is lekker op die TBS 24ste juni en ek het my trouwring vergeet. Ek is nooit sonder my ring. Ek is nooit sonder hom. En ons krag...
4: Net om te korrigeer, is nie een van my trouwringe nie. Ek het nie baie van hulle.
2: Ek gaan niks sê nie. She collects him. Dis ek om sy kraan ook was. So, die kraan het gestraal by ons afgegaan net na 8, denk ek, net voor 9. Is nou nog af. Ja, is chaos.
4: Oh, wow.
2: Ja, is chaos. Is chaos, dude. Is chaos.
4: Ja, ek moet sê, sondag het die kraan afgegaan in die baai, in 'n groot deel van die baai. En het was ook so... Ek moet sê, ons is by een familie braai gewees, en die kraan het afgegaan, en allemaal was dit soos...
2: Nee.
4: Kom, spraai me.
2: Ja. Ja, waar?
4: Ons rock
2: het iemand
4: een
2: torch?
4: Ja.
2: Voene word uitgetrek. Ja, is beste, man. Is beste.
4: Ja. O, ek gaan nou maar gaan stort en gaan slaap. Is die beste. Wat kan ek nou anders doen?
2: Nooit sal jy die woorde oor my lippe hoor.
4: Oor herre?
2: Nooit.
4: Gaan stort en gaan slaap?
2: Ja, omdat die krag af is. My sister, hulle was so, my male ook so, allemaal is like, nee, gaan ons maar vroeg inkryp. Hoekom? Want jy is ook af.
4: Ja.
2: Nee, ek kan nie.
4: As die ligte nie aan is, is die ligte in my huis ook nie aan.
2: Nee. Of so 'n kinder daar.
4: Ek soek net 'n verskoning om vroeg te slaap.
2: Ja, dis 'n kinder.
4: Och, nee, ek kan nie my laptop aanstreek, moet maar gaan slaap.
2: Nee, wat jou ma gesê het, as dit donker is, moet jy by die huis wees.
4: Ja, precies nou, net so. Ja.
2: So ons wag nog in spanning. Ek weet baie van die uitnagers is ook soos ek vanoggend wat in Vlaarde wakker geraak het en probeer net stukkies by mekaar sit. Good luck, man. Good luck. Dink aan Cindy Lapa. Is dit nie, Bob, Cindy Lapa? Can I leave the light on for you? We'll leave the light on for you.
4: Get them okay.
5: On your marks, get set. Looking for a school where your child doesn't just fit in, but truly stands out.
6: Yes, a place with strong values, proven results, and real opportunities that coincide.
5: At Lorraine Primary School, excellence isn't a goal. It's a tradition, offering award-winning education from grade R to grade 7 in both English and Afrikaans.
6: We learn, we laugh, and we try new things every day.
5: With a proud culture of academic distinction, sporting success, and a rich cultural achievement, every child is encouraged to shine.
6: At Lorraine, we don't just grow big dreams, we chase them.
5: Because the journey of 13 years of education starts here, laying the foundation for confident, capable, and future-ready learners. Lorraine Primary School, where legacy inspires excellence, and excellence shapes the future.

0: Als die branden mijn blaf, fai. Denk ik, kom maar dit eten, chihuahua eten dan.
1: Oh, dat is
0: fijn. Wat
1: is een chihuahua? Chihuahua drinkt definitief geen branden. Ik denk dat chihuahua drinkt espresso. Dus kom niet altijd zo bij van.
0: Nee. Denk je? Denk je dus wat de chihuahua drank?
1: Dus het moet weer zo komen als ze bier
0: hebben. Het gaat niet een fancy ding, het is probably like shot.
1: Ja, shot.
0: Like a weird
1: ding. Ik heb er in Noorwegen, dat was een espresso-machine in ons huis van ons gebleven.
0: Ja.
1: En ik dacht, alles in mij gaan hier die ding uitvieren. Ik ga nog gebruiken.
0: Ik heb gewoon Google, hoe die waar werkt. Ik
1: heb nog gestart. En ik dacht, oh, oké, ik weet nou hoe om het te doen. En ik ben trots op mezelf hoe ik het doe. Ik zet die padden en ik maak mijn koffie kom uit. Het is een beetje melk en ik vat een slikje. Ik zeg, yes,
0: lekker, nee.
1: Nee, dat was espresso geweest. Ja. Dat was net espresso op ons geweest. Ik zeg, hier zie genoeg suiker, melk of liefde hierin.
0: Wat would you want love and coffee? Coffee is love.
1: Ja, maar dat was... Oh, ik was wakker voor 3 dagen.
0: Ik heb daarna toen ik opgegaan en ik heb een burgerless binnen breakfast gebleven. En toen stond ik, lang, ga ik niet en ik maak hem. Ik zo, ja, nee, toen YouTube ik het ding, ja. Derde video, toen eet ik het.
1: Ik was ook zo'n agenerie daar. Wat kan toen is oep? Wat kan toen met dat ingaan? Hoe moet dat ingaan?
0: Het was bij weird.
1: Maar ik heb hem uitgevigerd.
0: Ik weet niet, ik...
1: En toen stond ik daar neem foto's van al die pods op mijn Google en gaan, wat is hier? Wat is hier?
0: Ik heb die cellen gedaan, maar die kleren, daar is die namen op. Ja. Ik heb die cellen gedaan. Ja, oh, we're the same level of stupid. Oh, ik love this.
1: Dit is gewoon zo goed hier weg.
0: Nee, heel die dingen kost is die cellen slim.
1: Ons is die cellen slim.
0: Maakt mijn hart
1: ons
0: blij.
1: Het slim voene, ons hoef je slim te wees. Ik kleer mijn haren blom voor een reden weer.
0: Ik denk ik moet change. Eerlijk waar, like a off-white gaan. Maar in ieder geval, je gepraat van off-white, van die witgoed gaan jullie upset vandaag, want daar is turbines wat het koega uitbeweeg vandaag.
1: Oh, wow.
0: Ja, als je kijkt maar net uit, is bij N2-12, bij Eber, maar N2, jullie zullen die routes kennen, dit is naar een plaats toe in Bedford weg. Zo is bij R350, dit is 3 trokken wat die blades vat en dan 3 trokken wat die groot cargo vat en dan die verkeersbeamte is. So kijk maar net uit vandaag op die koeg van koeg af.
1: Ze zitten toen maken een video daarvan, dat is interessant.
0: Nee?
1: Het is lekker als ze er voorbij gaan.
0: Het is massive. Het is massive.
1: Ja, ik is ook zo. Het is wanneer een groot trok voorbij jou gaan met een groot lap oor aan, soos daar met die T-Rex wees.
0: Dus my al die beste is daar goed rij met like, van die metale wat hulle so opvou. Je weet, soos die rolmetaal.
1: O ja.
0: Dan is verskrikkelijk zwaar. Dan sien jy hierdie like a superlink met 2 rollen op.
1: Ja.
0: Is ek shy, man. Maar die meantime is daai ding die gewig.
1: Ja.
0: My vriend was die health and safety uit die heel eerste turbine as hy opgekom het. En ek onthou net het enig van my video gestuur en gesê, just in case you are wondering how high it is, toe staan hy bo op een. Mense dis hoog. Mense dis
1: ik graag op een staan.
0: Lisa, ek is 'n adrenaline junkie. Ek is nie bang vir goeters nie. Mm. Solank ek weet Jordan Peterson het gesê, moet nooit jou kind stop as hy iets gevaarlik safely doen nie.
1: Ja, ja.
0: En ek voel dit in mense ook. As jy so skydive, sê die mense, oeh, nee, nee. Dit is nie asof daar mense doodgaan in skydive op 'n weeklikse basis. Dit is redelijk veilig as jy die regte goeters doen. En so ek, daai ding, I'll skip it.
1: Ek sal dit doen.
0: Ek sal my kop uitsteek. En net sê, dit is hoog.
1: Sê, ek is oké okay met as ek die normale trappies tot boek klim en ek staan daar en ek kijk, dit is mooi. So, dit is oké, okay, ek kan dit doen. Mm. Ek het hierdie naweek het ek een kapel geklim van 'n kerk. En 2 van my vriende het voorgegaan en 1 van my vriende was achter. Want hy bly sê, jy sê vir my nie, wat? Want die trappies raak kleiner en kleiner. My voet kon eers op die trappie pas.
0: Jou voet?
1: My voet.
0: Liewe genigtig.
1: Kon eers op pas nie.
0: Liewe genigtig.
1: So halfpad op, nou sien ek die ander 2 is al amper heel bo. En ek is soos, oor hierdie 2, nou naruit ek wat hulle sê vir hom hieronder.
0: Die spreekbuis.
1: En toe halfpad op, toe maak ek die fout en ek draai om en ek kyk vir hom. Toe sê ek soos, ja, hier gaat ek bly vir die rest van die dag.
0: Here we go, hier is ons nou.
1: Sê ek soos, ek gaan nie die bly.
0: I was sent.
1: Het was verskrikkelijk.
0: I was sent.
1: Maar die narration was die beste vir my.
0: Is die Duncan? Is die Duncan? Nee, Duncan? By Touring?
1: O nee, nee, die... Campanile,
0: dat is ja, daar was nog wel...
1: Die Duncan het zo'n klein luchttoring met je kan klim.
0: Anyway, op die noot, so gepraat van die Madlanga-commissie.
1: Ja, dit was baie cardio.
0: Skoon uit. So gepraat van die Madlanga-commissie, as jullie dit nie kyk hier, It's been a Days of Our Lives saga hierdie week. Ek ongelukkig kon nou nie alles kyk nie, maar ek kyk soveel as moontlik van die videoclips. Hulle is so 15 minute lank op SABC News en alles.
1: Daar was WhatsApp boodskappe gedeel die week.
0: Luister hier, dit is crazy.
1: En die beste is, nee, ek het dit nooit gesê nie. Hier op WhatsApp,
0: dude.
1: 727 op die 24ste, wat ook al.
0: Ek het een ding gevolg tussen Woosie Moosie, Kat McClala. Mike van Wyk van Medicare. Is het Medicare of wat is daar? Ek vraag die verskoning wat ek nou nie aan 'n ander Mike skel nie, maar ons allemaal weer van hulle praat. En dan 'n derde party.
1: Oor met die kokaïne.
0: Sister, het jy die blokke gesien? Dit is crazy hoe hulle daar gedurig deurgevat het. Nou in Kwanazi, nie na Nantla nie. Nou in Kwanazi, wat die servets op sy voorkop vastgesit het van Sweet, is vandag weer terug in die bank om te antwoord op van daai gedurig. It's fireworks today, ja. Mense hier is interessant.
1: Dit is
0: crazy om te sien hoe die, hoe sê my kind, die bad guys, die bad guys gespeel het in ons, van ons polisiedienste. En dis hier in die hele polisiedienste.
1: En hier is die eerste keer wat iets soos hierdie vanuit government, vanuit die polisie,
0: so massive. Publiek is. Ja, dis massive. Ons praat hier van, ek meen jy praat hier van 'n 5-ster criminal.
1: Ja.
0: Een syndikaatleier criminal.
1: Wat, dat so, jy weet, jy krijg een Michelin star as jy chef is.
0: Ja, ja.
1: Hier, wat krijg hier, crimineel?
0: Gesteelde jy. ek meen, hy is appe klas as jy kyk na die goeders. It's crazy. Ja. It's crazy. Ek is, I'm shook.
1: Ja, I'm flabbers or gasted.
0: Dude, I have yacht so many yours with this met Langa, nee. This is crazy. Man, any case, ek nou baie tyd gesteel met daar, maar dit is, mense gaan kyk, dit is so interessant om te sien, is hartseer, maar is so interessant om te sien, en dan well done aan die magistrate wat daar sit, well done aan die advokaat, wat hulle so uit mekaar uithaal, ek love it.
1: Ja, dit is baie interessant.
0: Ek kan nie
1: en is kort, dus jylle kan het raar
0: Charkelson of Charkelson of Charkelson.
1: Ja. Maar ons sal nie naam leer.
0: Die dude, hy is my Tommy. En die kom ons krap rondom sy 1 of 2 verjaarsdaam.
1: Ek net een Suid-Afrikaner noem het vandag verjaar, gebore in Ceres in 1978, die rugbyspeler De Wet Barry verjaar vandag. Voormalige Suid-Afrikaanse rugbyspeler wat 38 toetswedstrijde vir Suid-Afrikaanse rugby gespeel het, die Springbokke natuurlijk. In 2000 het Barry sy Springbok debuut gemaakt in Canada in Oost-London. Barry het 'n reputasie gehad as 'n brutale verdediger en harde reguit hardloop center en dit het om in 2004 'n sleutellid van die Springbok groep gemaak.
0: Hy skramkip, man. Alder hy skramkip uitgekek. Ek kyk vir die manne oor die water, nommer 1 is Lionel Messi. Nope, ons is Cristiano fans hierdie kant, so
1: ja, that's just Messi.
0: Ja, that's just Messi. Oh, well done. So, dis omdreen nie vir jaarsdag, nou wacht is net vir julle sin. Stuur dit hier.
1: Okay.
0: All right.
2: Volg ons op Facebook en Luister FM.

Dat is Demi Limoer. Ik weet al lang al 11 minuten weg van Nies tijd om 11. Kijk, ik heb bij Marula Media gebalanceerd en betrouwbaar. YouTube skik met tiener een verslavingszaak. Nou, YouTube heeft een vertrouwelijke skikking bereikt met een 15-jarige Amerikaner, wat beweer het dat die Google videoplatform en andere sociale media netwerken sy geestesgezondheid benadeel het. Die skikking kom 3 maanden nadat het een baanbrekers uitspraak in een soortgelijke saak gelever het. Jose Castaneda, woordvoerder van Google, het die skikking bevestig en gesê dat die maatskappy het YouTube meer as 1 dekade lang verantwoordelik ontwikkel. Sy fokus is steeds daarop gerig om ouderdomsgeskikte produkte en ouerbeheerfunksie te hou. Die ooreenkomst bevat geen erkenning van aanspreeklikheid nie. Die eiserse prokureur John Morgan en Emily Jeffcott het gesê YouTube se besluit om die saak te skik voordat dit voor 'n jury gedien het spreek van self. Hulle beskuldig bestuurders van sosiale media maatskappye daarvan dat hulle jarelang strategieë ontwikkel het om kinders vroeg verslaaf te maak deur funksies soos outomatiese speel en eindelose blaaie opsies. Nou die eiser, wat slegs as RKC geïdentificeer word, is 'n tiener van Florida, wat beweer dat die gebruik van sosiale media bygedra tot angs, depressie, selfmoordgedagtes waarvoor hy steeds behandeling ontvang. Die saak is as 'n toetsgeval gekies. Nou luister gou, die eerste toetsverhoor het in maart geëindig, toe 'n jury, 'n Los Angeles Meta en Google beveel het, om sowat $6 miljoen, $99 miljoen, aan 'n 20-jarige bekend as KGM te betaal. En nou die jury het Meta betaal om $375 miljoen, so wat 6,1 miljard in skadevergoeding te betaal. Mense, woe, dis groot geld daai, nê?

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei. Luister FM.

0: Sean, feed me drama, ja, Gina G, you are just a little bit. Jou toppie kom in draai net na die.
1: Krane drup, toilette lek, wat nou?
2: Bel Johan Plumbers.
1: Johan Plumbers.
3: Waterprobleme,
1: weg en hoe?
3: Bangiezers, Jojo tanken, krane, toilette, alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pijpen, ondergrondse pijpen, lekkasies of waterdetectie. Ook septische tanken, boorgaten, geen probleem nie. Johan Plumbers los het vinnig op Seder 207. Altijd Johan Plumbers. Bekostigbare prijzen. 9-83.
1: Johan Plumbers!
0: Jouw verkeer vermaak vir jou gemaak. Die Big Nick Drive op Lijks. Tijd vir jou en topiek is trots geborg dier. Dit of jou voet presteer soos het

Verjaarsdag en jy is uitgenooi. Kom keier saam met ons op Saterdag 8:00 op van Circuit Koop. Kry jou pyn, spesialiteit en uitstekende waarde. Jou huis en kwaliteit en waarde waarop jy kan vertrou. Ons sien jou daar. Astro Pain.

0: deel familie waar je altijd ware op de familiedienst kan verwachten. Voor meer dan 30 jaar zien ons om naar jouw vervoerbehoeftes. Kom kies sommer naar 205 online of bij Inlaarstakke in die West- en Oostkaap. Bij King Cars kan je altijd staat maken op kwaliteit. You have
1: when you buy Laat ek dan maar die bus. Ek gaan nie nog
2: bank en kargoede, bande, sprockets, kettings, doen nou selfs braaik toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier is die beste, ek koop dit nie het nie. Vannacht, self het...

Duitsers een muis. Botongen is Spaanse zijn grootste fans. Met een groot gevaar.

sit op die hemel en dink aan die hemele. Weer eens besef ek dat ons nie klou het nie. Alles is alles en niks is niks. Niks is op soek na alles en alles is op reis na niks. Sy was 'n ware illustrasie van God se prag. Baie mans het probeer om haar neer te lê, om haar om te duik, maar baie min het probeer om haar op te tel. Wonder, waar is hy? Waar is hy?

Als die dijkersen als een moprak, als die dokter zijn hand begint.

en rijkdom, hartsgoed en voorspoed, dingen meer kostbaar als goud. Maar elke ochtend hangt die zon op.

ochtends wakker, al is jij mijlen ver. En dan hoor ik hoe jij fluistert, alsof jij vlak tegen aan mij ligt. Je vraagt mij of ik redig, zo crazy word je voel. Allerlei likjes voor je sterren, en of ik alles zo bedoel. Wel is een reden voor mijn liefde, en is iets wat ik wil zeggen.

van alles wat ik mis. Al jouw goeders en jouw dingen, alles wat jij van mij is. Mijn soulmate en mijn sweetheart, mijn geheimzinnige goden, mijn engel in de storm.

daar lief. Mag je mijn spasie alsjeblieft? Ik heet gedunk, ik wil al heen. Wat kan zij verder van mij leen? Ik heet gedunk, ik zie de toekomst. En die vlinders van haar oeën. Maar nu zie ik hoe wegvlieg. Is het teken van daarboe. Ik heet gedunk, zij ruikt zo lekker. Zoals die geren van een bloem. Maar nu ruikt zij ook maar zweterig. Als zij van die gym afkomt. Ik heet gedunk, zij is zelfstandig. Maar zij klaar.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei

laat uw koninkrijk komen. Dat u wil geschied. Volg ons op Facebook, het Luister FM.

Luister FM. Jou naam kom nooit naar vore, nie in grauw gerechtskantore, nie in laars oor verhoor nie. Jou diepste, verste spore loop dood. Ek kan dit nie verduur nie, daar is geen saak en geen dossier nie, nie een deur wat nog skarmeer nie, en nie weet jy is nie hier nie, word soos lood. Ek bly op soek na lang vermiste mense, maar almal bly my onenhaalbaar voor. Die jare skuf tot nevels voor die lense, verloor maar mettertijd die spoor. Die hart verloor maar mettertijd die spoor. Die stad bars uit sy nate en die rustelose strate sonder jou is leeg verlate en ek weet in wat er mate ek jou mis. Ons praat soms soos tevore en een droom word weer gebore, maar een wereld leef verloor in die leegheid van die woorde wat daar is. Ek soek vergeefs na lang vermiste mense, want om my is maar onbereikbaar ver, wat langzaamheid gekring het oor my grense, nog blokken maar afzijdig soos een ster.